0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

It's Miles Smith, Drive Safe, net voordat het ons gaan, ja, Jeremy Loops, wat gesê Waves, ja, dat is praat van Drive Safe, van morgen moet jy maar bykie, of sal ek sê, safe wees op die paaie, there is a lot of wet weather out there in slippery roads, just to give you an update on the problem there at the Solari Spas, it looks like it's been cleared up, everything looks like it's flowing smoothly at the moment, but I'll keep you update if there's any other problems. Kom ons kyk so bykie na die weer, soos gewoonlik is nou so 10 minute na 5, en ons begin hier in die strand Helderberg, Aria Gornsbaai, Somerset West, en ek moet sê, is lekker koelerig vanmorgen, vandag alreeds so 13 grade, vandag sien ons uit na nog so bykie reen wat gaan val, nie so baie soos gister nie, ek denk die meeste van die reen het al seker heel moeilijk geval vanmorgen vroeg, want ons kyk na net so 30% kans vir reen, om by so 3 mm wat kan val, wind wat nie eigenlijk veel gaan plaan nie, so eigenlijk een matige dag, maar die temperature gaan bykie koelerig wees, ons kyk na slechts een maximum van 16, een minimum van 13 vir hier in die Helderberg strand Gornsbaai, Arie vandag. Morgen het ons een bewolkte dag, nog steeds koelerig, maximum 18 en een minimum van 8, en dan sien ek vrijdag is al so bykie van een sonskyn dagie wat deerkom, maar nog steeds koel weer van temperature maximum 18 en een minimum van 8, en dan sien ek die naweek gaan het weer reen en baie koue weer op pad hier teen de sondag, as ek so vinnig loer na die Helderberg. Wat Grabouwen betref, ook lekker koelerig vanmorgen, so 11 graden op die oomblik en nog heel wat reen wat gaan val, so 30% kans wat seker heel moeilik in die ochend gebeur het en so 3 mm wat ons kan verwag. 5 kilo knope, so dit is nie eintlik een sterk windjie wat gaan waai nie, maar vandag moet jy maar warm aantrek in Grabouw, want die temperature gaan net so raak aan 14 grade, maximum 11. En wat morgen betref, het ons een bewolkte dag in Grabouw, temperature maximum 18 en een minimum van 8, en dan sien ek sondag, vrijdag, het ons so'n bykie van een sonskyn weer, as die temperature hier gaan draai tot met 18 en een minimum van 8, maar die naweek gaan lekker koud wees hoor, so kry maar die warm jassies aan, ook in Grabouw. En dan Stellenbosch op die oomblik so 12 grade, ook lekker koelrig met reenweer wat verwacht kan word, nat weer, met een bewolkte dag vir Stellenbosch. Temperature vandag een maximum van slechts 15 grade, minimum 11. Morgen het ons een bewolkte dag met temperature maximum 18 en een minimum van 8 daar in Stellenbosch. Vrijdag en zaterdag het ons een bykie sonskyn, maar nog steeds koelerig. Temperature gaan so draai tussen 16 en 18 grade en dan van zondag af het ons baie koue weer op pad. Lyk my as 'n koue front op pad, want die temperature gaan net so raak aan 12 grade maximum daar vir Stellenbosch. So lekker koue weer wat op pad is, winters weer, typiese winters weer. Dan Kaapstad vanmorgen al reeds so 13 grade en vandag is daar nog so kansie vir reen, so 30% kans vir reen met 3 mm wat gaan val. Ek sal amper sê windstil vandag daar in Kaapstad, net 5 knope. Die temperatuur vandag met bewolkte weer, maximum 16 en een minimum van 13. Morgen bewolkte dag met temperatuur maximum 19 en een minimum van 11. En dan vrijdag en zaterdag het ons een bykie sonskyn weer met bewolkte weer wat deurkom. Temperatuur 18 en een minimum van 11. Maar hier van sondag af sien ek, gaan ons ook dan aan Kaapstad lekker koud kry met nog reen weer wat op pad is. Dis wat jou weer aan betref vandag en vir die rest van die week, as ons vandag kyk na die sonsopkomst vanmorgen, so 10 minute voor 8 vanmorgen en die son gaan vanavond onder, net so kwart voor 6. Kom ons kyk so bykie wat die verkeer aan betref, soos ek sê, die probleempie daar op die Solari Spas is opgeklaar, andersens op hierdie stadium nog niks om te rapporteer nie, soos ek sê, die paaie is glad, so wees maar bedag en ry versigtig op die paaie. Ek het een lekker nommerkie vir jou hier, ons noem het somme ons klein saterdag lekker dansnommerkie. It's Kali Minou, Padam, Padam.

Ou bekende Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, bly nog lekker om daarna te luister. Voor het gaat Dermot Kennedy, baie baie mooie van hom, Kiss Me, hier op Helleberg FM. 19 minute voor tweede tyd, maar ek sê van my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het op Helleberg

0: Is Fransjo van Coke en Reino Velvet met aande voor het gaat. Jeremy Loops met Go Again. Dis amper tyd vir Jan Willem. Hy vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive. Middag Jan Willem, gaan dit goed?
1: Hallo Christie, altyd goed, dankie.
0: Lekker, lekker. En kyk, ons het ons nou die competitie waar ons nou dubbelkaartjes weggeen na die ijskaatsbaan daar by Somerset Mall. Nou,
1: ja.
0: Nou wonder, het jy al geijskaats in jou lewe?
1: Ek het een keer.
0: Ok, en... Moeiliker as rolskaats.
1: Yes, dat is die rede hoekom my by een keer geblei. Nee, ek het geval dat ek hoor.
0: Ja.
1: Maar die probleem is, ek het dit nie gedoen vandat ek jonk genoeg was nie. Kijk, ja. As mys nou jonk is, dan kan mys ons een nieuwe vaardigheid of een skill makkeliker aan.
0: Baie vinnig, baie vinnig. Jy is helemaal recht. En nou breek ook die benen soos wanneer ons nou ouwer raak. Nee, jy val nie. Nee, want ek het gerolskaats, het jy gerolskaats in jou lewe?
1: Yes, yes.
0: Maar ijskaats is bykie meer moeiliker as rolskaats.
1: Ja, hy is een bykie anders.
0: Want hy dan vier wielietjies onder elke skoen, waar hierdie net so een blij dit waarby. Maar dit is een ongelooflike experience.
1: Ja.
0: En die mens dink nogal is koud op die ijs, maar dit is eindelijk nie. As jy gaan ijskaats is dit nie so, en ek dink is omdat die ou beweeg ook, so jy kry warm, jy kry nie koud nie. Maar jy gaan ook seker meer vertel oor die dubbelkaartjes wat ons weggeen, nie?
1: Definitief, en na heel eerste uur vertel ek jy meer al van en waar die vraag is en wat jy moet doen om in te skryf.
0: Wat else, wat anders kan ons verwag?
1: Dit is ook die groot dag vandag wanneer ons daar die wenner aankondig van ons birthday bash, 31 gratis advertenties
0: wow.
1: Op die licht ter waarde van R15,500.
0: Wow.
1: Ons trek vanmiddag daar die gelukkige naam uit die hoed uit. Ons gaan ook een livestream op Facebook hê, so maak seker dat jy ons volg op social media as jy wil sien hoe dit aangaan in die atelier en hoe ons daar die naam trek, so net na 4. En dan vang ons op met die Drama Factory vanmiddag 20 minute voor 6.
0: Fantasties, lekker muziek en allerlei ander dinge tussen en Jan Willem, geniet om, ek sien jou weer morgen.
1: Tot dan toe Christie.
0: As hy dis die story dan van my vir vandag, Your Daily Date with me Christie, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou dag, ek is weer terug morgen tussen 12 en 3. Klein Saterdag, lekker braai. Sien jou môre veilig wees.
2: Hypertough Real Power. Power up your next project with our brand new range of Hypertough tools. Now available at Builders. Get the Hypertough 120 welder for just R999. Or get the Bosch 18-volt cordless impact drill. Now R1,699. You save R300. Now that's real power. Prices valid until the 4th of August 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.

0: It is Shawn Mendes with Heart of Gold on Helderberg FM 93.6. 12 minute net na 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is J-Dubs. Goeiemiddag en die tyd is nou vir jou om my uit te daag met die tunes wat jy dink ek nie sal ken. Jou eerste is Steve Trimby Macy's. Goeiemiddag. Ons name that jam vir vanmiddag is Billy Idol. So Sweet 16. Een vriendelike groet. Dan natuurlijk ken ek vir Billy Idol van Money Money. Hier is vanaf sy 1986 album Whiplash Smile. Described as a rock song. I don't know, it doesn't ring a bell. Kom ons vind uit of die Steve Trimby meisies my vanmiddag aan ore aansit. It's Billy Idol with Sweet 16. I definitely don't know this. It's definitely another side of Billy Idol that I don't know. Dankie vir daardie uitdaging na You Beat Me, Fair and Square, maar ten minste ken ek nou een song meer. Volgende, Bernard, goeiemiddag, wat sal jou uitdaging wees?
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo daar.
1: Name that jam vir jou vanmiddag. The Bangles. Walk Like an Egyptian. Jy behoort om te ken, Jan Willem. Ek is seker dat om een bouwverfeest op die radio zou gespeel.
0: Definitief.
1: Mooi dag vir jou, groete.
0: Kijk, hy het nie net gespeel in bouwverfeest op die radio, hy het sommer gechart ook, en moet nie daarvan eerst praat van die landbouwskou nie. Walk Like an Egyptian is a song by the American pop rock band The Bangles, released in September 1986 as the third single from their second album, A Different Light. It was their first number one single in the United States, and probably bouwverfeest. Being certified gold by the Recording Industry Association of America. Let's find out if I know this.